0: is al wat ek jou gaan gee.
1: Nee, maar nou het ons toch niks gesingerig gehoor, hè?
0: Ja, is crazy goed. Dit is mal, jylle gaan het laaf, ek beloof jou. Maar, ek gaan my belofte gestaan doen, ek gaan het net al laat.
1: Is dit een paar van ons wil het gaan hoor, niemand gaan oorvertel. Niemand, ek beloof.
0: Hou op.

Banger. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

appel met klomp keer lekker en op die musiekvideo is al bruid wat een bul rij, dit gaan net te lekker. Dit is altijd lekker om een lekker musiekvideo ook te kyk op boktv.co.za. Amper tyd vir die plaaslike nuus om 11:30, vereers hier's ons met Sou Jy.

I drome varal Toma Sagnobeja gom bardu me të sënkën jëmëllën. Se gebrot van Bartu kan jij kan over die beste mannelijke kunstenaar gaan stemmen voor de Weeskaapse Bokkie Toekenning. Al wat jij moet doen is nomineer jouw gunsteling mannelijke kunstenaar in die comments en gebruik die hutsmerk Bokkie's Man. Nominaties sluit donderdag die 13de augustus waarna jij voor die volgende categorie dan kan nomineer. So gaan dan naar ons sociale media toe, ons Facebook, ons Instagram, Bok Radio en dan gaan nomineer jij jouw gunsteling mannelijke kunstenaar. Onthou net die huidsmerk Bokkie's Man en dan genomineer jy jou gunsteling mannelike kunstenaar. Ek weet wie groot op my lys is, definitief Bartu is daar, mense het hier gekom en Zon Sonic is, Dion Groot, ach Dion Groot, natuurlijk, Henry Bart, Brandon Miles is daar, daar is Rian Benari, daar is Christine, daar is Jacobus, daar is Ilandrei, weer Rian Benari, maar weet jy, daar is Bartu, Dirk van de Westhuizen, Gudern, Ivan Roo, maar moet nie, gaan genomineer jy net jou gunsteling mannelike kunstenaar en dan kan hy 'n Weskaapse Bokkie Toekenning wen. Natuurlik die 15 November daar by Grand West. Kry jou kaartjies by iTickets. Dit begin by R99. Net hierna groet ek jou vir die dag, maar eers Johanita Du Plessis met oulik verby en Danielle met die regte een.

0: Jeet, Norman, Lia, Poelstijf. En die kaptein homself, Kurt Darren.
1: Hey, nou is het een partijkie.
0: Hey.
1: Kaptein homself.
0: Uncle Kurt.
1: My mod, het gaan een baie groot partijkie wees. Gaan maak jou plek vast by iTickets. Het is die 15e November. By the Grand Arena, Grand West. Afrikaans 101, hierdie is jou bokkies. Ek het so volkie hoor vlaai dat hierdie treffer oorgedoen word.
0: Ooh.
1: So met een baie interessante naam.

0: Leiders aan wat saam met ons kom kuier by die 2026 Bokkies Kurt Darren. En ook Tentinene benoemde vir mannelike kunstenaar van die jaar. Die manne het 'n paar treffers uitgebring het oor die laaste jaar. So met Postyf, Lia, Andriet, Hendrik Baard, Brennan Miles gaan nou wees, Bartu gaan nou wees, Jan Blom gaan nou wees, Benies West gaan nou wees, Bok van Blerk gaan nou wees. Gaan kuier en al wees.
1: Oe, jyne, kyk, ek het vandag, ek weet nie of het slim was of dom nie, maar ek het hier die archiewe gegaan op die Bok Facebookblad om na vorige Bokkies se foto's te kyk. En dit was, het my nou so lus gemaak vir die Bokkies, dat ek nou hartseer is, dat ek nog wat 2-3 maande moet wacht voor dit gebeur. Maar, dit is op pad, dit kom, ek is opgewonde.
0: Ja, jy moet jou mooiste mooi aantrek, en dit het nie op die verhoogklim in jou wooden mic toe ken.
1: Nee, die wooden mic gaan aan een van ons, maar ek denk nie, dit is ek nie, weet jy.
0: En ons nog baie wat kan gebeur.
1: Aha, so ek ons, het net so gevoel hier binnen my, so dat ek laatste plek het.
0: Oor skerp hou. En ek denk, ons het vir jou ook nodig. So, as jy iets hoor, wat ook al jy is.
1: Slim.
0: DM my somme op Facebook of iets.
1: Ja, stuur ons 'n e-mail.
0: Ja, sê dit het nou net gebeur.
1: Ja, laat ons wil weet van almal se flater.
0: Ja, want ons is redelijk eerlijk. Monique het

0: Chocolates.
1: Het is Gerard Stein, Baby Chocolates. Jij is op je beter alternatief. Bokker Radio 99.9 FM.
0: Baby Chocolates.
1: Ik krijg het door die... Oh, jammer.
2: Je moet al een deel doen.
1: Moet jij?
2: Ja. Je moet het bij jou doen.
1: Dus kom ons goed met bespreek vooraf. Jij is zo'n die baie goeie, baie interconnected en gelinkte uitklokspan. Sian Monique, zo'n die tot met 7 uur. Is tijd voor jou, vergeet de 5 en is ons thema. Noem naampies.
2: Ja, turtle naampiekies.
1: En kan ek net sê, as die liedje wat ons gekies het nou inkom, wanneer ons nou begin praat.
2: Dit is nou gesluit.
1: Dit is gesluit. Jy kan nog steeds instuur
2: ja.
1: Wat jou gunsteling liedje is met noem naampies. Ons mag dit ook net in die uur uitgooi vir jou.
2: Bietjie in die mix gooi daar.
1: En ons praat van noem naampies. Ons het hierdie boodskap gekry, en ek wil dit vir jou speel. Maar, vriendelike waarskuwing. In die 32 sekondes, wat hier die dame gaan praat,
2: ja.
1: Was baie inlichting wat nou op jou gedrap gaan word. Oké, is jy gereed?
2: Oh, oké.
1: Here we go.
3: Ai, jylle. Voor die eerste keer kan ek oor iets lag, wat ek eigenlijk lang oor gehuil het, maar jylle het my nou daar oor laat lag.
1: Ons is jammer, maar ons is so
3: blij. My man het is 'n girlfriend, wat actually een dominiese vrou is, een voice note gelos, wat sê, hallo my bokka bok. Ek mis my nooi so baie. Can you believe it?
2: Sure.
3: Bokka bok en nooi in die selle sin.
1: So oulik, ek kan opgooi.
2: Ja, jy weet. Nee, ek is so blij ek het middag ete geskiep.
1: Maar ook een van ons het iemand ook een emmer. Okay, moving along swiftly. Liggies met... Troetelnompies. Dit hoef nie in die titel te wees nie. Dit hoef nie te gaan oor die troetelnompies self nie.
2: Dit hoef nie.
1: Dit iewers te feature.
2: Gedeelte
1: van die liriek wat ook gewoonlik een troetelnompie is. Een van die meeste wat ingekom het, most requested. Ons het hem gister gespeeld.
2: A bit.
1: Maar hy het nog nie vandag gespeeld. So ek mag hem dalk later uitgooi vir jou. Ek weet al die game wil sê, as jy op een verlate eiland is, en jy kan net een liedjie saam met jou vat.
2: Ek sê.
1: Ek denk jy kan moeg rok van my land.

0: Canzino Isle, mijn lam, ik mijzelf doet op die stranden bij die verlaten eilanden. Er zal een skip voorbij gaan.
1: Geef mij een blik. Ja, dit is wel een het goede deel, kom daarvan.
0: Geef mij een blik.
1: Gaat eruit, lak op.
0: Juist, sir. Oké, dan enigje wat die meeste ingekomen heeft. Enigje wat ik jaren los gewerkt heb van ou Steve om
2: zich. Oh. Die staan ons alleen.
1: Dat was allemaal te reven, hè?
0: Dat is op mijn poort zo'n select muziek-DVD ding gehad met een klomp muziekvideo's. Yes, sure. Ivana Lars, Blast from the Past, Groot van Gij.
2: Kan ons niet maar vergeten,
1: vergeven.
0: Yes. Flitsie van Gij. Een goede vergeten van was meneer Nico Flits, hij toch? Dat steken. Dan ietsje meer modern wat hier gekomen het. En ik denk ons kan een weergave van Stuck in the Mud speel. So as ons enigstens het likkie speel wat jou trutel noem, wat jy vir jou man of jou man vir jou noem, dan moet jy gaan parkeer iewers.
1: Jo.
0: Vir 10 minuut.
1: Ongelig.
0: Ek weet, dit is een horrible.
1: Jy weet ons boodskap,
0: of iets. Horrible game. Hier is een lang een, en dit is nie ding van troetelname, dit is gewoon kort, kort en krachtig. Mm. Ek weet nie, hoekom enig iemand hulle geliefde hierdie sal noem, he?
2: Jy is my kat, sop, winter, water, nat, rooikop, groene.
0: Ek weet nie of het raar getroetelname is, nie.
1: My ding is, as jy kwaad is vir iemand, en nou moet jy roep, jy pap, sop, winter, water, nat, dit, nie, ten die einde van die sin is jy nie meer kwaad, he.
0: Want as jy weet, jy is in die moeilikheid, as hy lang naampie uitkom.
2: En ek sê spreekjes, liefling, da's een reenboog in jou oog.
0: Ons exclusief net Afrikaanse liedjes.
1: Want het is net ons, wat troetelnaampie so ver van.
0: Leen,

0: Dis een wenlikje vir die vergete vyf vandag. Om die laaste draai. So van dier Monique.
1: Sian. Sian. Slechte verloorder jy.
0: Nee, glad nie. Ek moes een korter liedje gespeel heen. Maar ek was een voor gewees, net voor die sport.
1: Jy was een voor, net voor die sport. En, maar toe kom al sterre boodskappe deur na die sport.
0: Ja, maar nie genoeg nie. So, baie dankie. Diegene wat baie graag duizend wil hoor. Ek wil net sê aan wie ook al die persoon is en die collega's. Jy het die hele klomp mense se dag nou helemaal omgekrap, want hulle wou so graag duizend
1: Dit is my skreeuws dag. Ek het context gehad van wat gebeur het. Dat iemand so graag Anton Goosen wou hoor. Maar hoor, ek sê vir jou dankie. Ek gaan nie klaar nie.
0: Is uitstekend.
1: Geen sins nie.
0: Kijk, as daar

Jebels Fantastisch, heeltemal juist op je betere alternatiefs, Bokkerang en je Bok TV. Die design klok neerbrengt hier in een maai Toyota Zian Monique. Samen met jou voor nog zo'n paar minuten. Het is bijna geen tijd van ons kant af. Dus gaan we je los in die handen van Brent Wayne de Wet. Net. Zeebels Fantastisch, heeltemal juist op je betere alternatiefs, Bokkerang en je Bok TV. Die design klok neerbrengt hier in een maai Toyota Zian Monique. Samen met jou voor nog zo'n paar minuten. Het is bijna geen tijd van ons kant af. Dus gaan we je los in die handen van Brent Wayne de Wet. Net gaan we los te kijken in een klok naar jouw verkeer.

My voete stap al jare lank, dis in richtingwijsers op die noordwestpad, met een brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad. Ek voel al die ink uit die brief uit tap,

met jou brandewijn lippe, Wiekus Botma, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Moet nie vergeet nie, indien jy net een mooi boodskap wil stuur vanavond vir jou dochter of seun, enige prestatie, dit kan akademies wees of sport, ek wil baie graag van jou hoor, en ek speel dit 20 voor 8.

toe ek wakker word en wonder wat het gebeur. Duidelik het ek naam verloor, Petty Ford soek my alweer. Een peerkie in die hand gestop om babbelas te beheers. Oh,

0: Alternativ. Bog Radio.
1: Als ik zon die nacht tot ziens in een nieuwe dag voor jou ben, mag glimlach uit jouw spoel in die ochendouwse strootroom. Mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij strijkel. Mag je hemel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer.

0: Geld aan de mans te vergeven.
1: Groeten van huis tot huis met Gerard Skaap. Nu op Bok Radio.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Hou vas jou hoorns, dis Bokke Radio.
6: 28 minute voor 12 hier op jou beter alternatief Bok Radio, Bok TV. En dit was Losing My Religion van R.E.M. Dit is great song guy. Theresa sê, dit is een van haar favorite songs. Sy geniet die ou muziek en sy luister al die pad ver, daar waar het baie, baie koud is in Amerika, luister sy na ons. Sy sê, hulle is groot op country daar, maar baie lekker om van die ouwe songs te hoor, soos die 80s en die 90s, wat ons speel hier so op Bok Radio, Bok TV. Ons speel ook countries nou en dan hoor, dit is lekker, dankie Theresa, dankie dat jy contact hou hier met ons, en lekker saamgesels. Muziek op pad natuurlijk van Jax, To All The Boys I've Loved, Droom Syndroom met Levendig, en Aiden Kaid met Hou My Nou, Oor My Nou, dit is ook op pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV, en kan jy lekker saam met jou tot net so skyns voor middernag, dan is ek morgen weer hier op my pos, maar ek gaan nou groet eers, ek noem het net, morgen het ons een buitenuitsending, so ek gaan weer in die atelier werk van morgen ochtend 10 uur tot, ek denk is 4 uur toe, net as backup, so as iets verkeerd loop, dan skakel hulle oor na my toe in die atelier, so ek gaan hier wees, so ek sê morgen vroeg op my pos hier so, maar dit is my lekker, ek geniet het en ek love dit om hier by Bok Radio te wees en hier so te kan deel wees van die Bok familie, lekker man, lekker, ek geniet het verskrikkelijk baie. Nou ja, kom ons gaan by die muziek hier op die Beter Alternatief, 98.9 FM, Bok Radio, Bok TV, en my naam is Gerard Skaap, as jy nou net ingeskakel het, baie dankie daarvoor, bly by ons, want ons speel vir jou net die beste muziek, en nog meer.

Sa mai hart este sua. Jari haki sa mai hart este sua. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitelijn. Want een geik

Bare dansende stær. Synes de låter fra det mooiste. Melodi van fær. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkverse spoor, zal je zien dat je niet bij handen leg je hier voor. Je verliezen leeft ver achter, dus je toekomst is er een vunk. Van die dansende ster, met een

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dappere liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je lacht, naar die Liebe blijft streef. Zijn die Kerzen van gisteren, die tegen je lief. Je verleden leeft vergacht, is je toekomst wat wil. Voor die dansende ster, wat een lukkige oorblik.